Pianissimo. Pianissimo. Sì, sì, sì.

Dit was I Am Her Mouth, de kameropera van Jan van der Putten, uitgevoerd door mezzosopraan Gerry de Vries, pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet, dat zijn Maria Paula Major en Daniel Torrico Menaco, viool, Kartsen Kleijer, altviool en Arno van der Vuurst, cello. De uitvoering vond plaats op 13 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En dit alles tijdens het festival November Music 2009. De opname werd gemaakt door Kees van de Wiel. Twee dagen later vond in de Toonzaal, in het kader van hetzelfde festival, een concert plaats van een geheel andere orde. Onder de titel For Braxton speelde het Engels trio Apartment House, dit keer aangevuld met rietblazer Frank Gratowski, werken van Braxton, Gratowski en Christian Wolf. Vandaag krijgt u het laatste, bijna 20 minuten durende werk van dit concert te horen. Composition number 322 en dan tussen haakjes plus 139 van Anthony Braxton. Vanuit muziekcentrum De Toonzaal hoort u Apartment House, bestaande uit Anton Dukosiewicz, cello, Alan Thomas, elektrische gitaar, Philip Thomas, piano, aangevuld met Frank Gratowski op saxofoon en basklarinet. De opname is gemaakt door Glenn Mogot. Binnenkort is op de concertzender de rest van dit concert te horen.

Tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 was dit Composition No. 322 van Anthony Braxton. Het werd uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Kratowski. Volgende maand kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival dat ook dit jaar weer plaats zal vinden in 's-Hertogenbosch. Van 10 tot 14 november aanstaande zal ook de concertzender, in samenwerking met VPRO, wederom present zijn voor het maken van opnames. Meer gegevens over het programma vindt u op www.novembermusic.net. Deze concertzender live werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Vanuit het MusicQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live, met vandaag het 9e van 10 programma's met live-opname die we maakten tijdens het festival November Music 2009. Dit festival vond vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag drie werken, namelijk Pigeon House van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel, Lit van Ned McCowan door pianoduo Post en Mulder en tenslotte het vervolg van het concert van Apartment House. Zeven muzici, een parallel universum waar muziek tot taal wordt en taal muziek schept. Chaos is er de hoogste orde. Hun wereld is een donkere ruimte, te klein en maar met één uitgang. Pigeon House, het is de verwrongen reflectie van onze jachtige samenleving. Wat is de weg naar het licht? Horen en zien we onszelf terwijl we luisteren naar het lawaai van politici en de overburen op tv? Dit is de toelichtende tekst van de muziektheatervoorstelling Pigeon House, die tijdens November Music 2009 in première ging. Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel maakten de voorstelling, die werd uitgevoerd door Annat Spiegel en Taru Huotari stem, Bart de Vrees slagwerk, Ainoa Miranda contrabasklarinet, Koen Kaptein trombone, Bas Wiegers viool en Annie Tangberg cello. De opname werd op 13 december 2009 door Kees van der Wiel gemaakt in de Witte Dame te Eindhoven

Thank you.

We have no idea.

in the dark.

Peter this so that everybody talks about the same object.

that in the end for me, it leads to.

Dit was Pigeon House van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zondag 15 november bracht pianoduo Post en Mulder de première van een werk van de al enige tijd in Nederland wonende Amerikaanse componist Nat McGowan. Lith, A Mausoleum of Redshifted Endeavor, is voor twee piano's en een vocaliste, of als u wilt, een schreeuw lelijk. U hoort in een gastrol de stem van Steffi Buttrich, begeleid door Nora Mulder en Pauline Post op piano. Ik zou zeggen, fasten your seatbelts. De opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit was Eben Gabran van Rachid al-Boukaïl, uitgevoerd door Vocaal Lab Nederland en Nieuw Ensemble onder leiding van Lucas Vis. De opname is voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. De concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Dat is de concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zaterdag 14 november ging in de kleine zaal van de Verkadefabriek Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani in première. Reizen is nog nooit zo eenvoudig geweest. De snelheid waarmee we ons van A naar B verplaatsen via de modernste middelen is ontzagwekkend. De reiziger is als een stil leven in tijd en ruimte, een tijdelijke bewoner van een tussenruimte tussen vertrek en aankomstplaats. In zijn Dromomania, A Still Life, verklankt componist Marco Ciciliani dit gevoel van snelheid en tijdloosheid. Een compositie voor twee piano's, elektronica, licht en laser. Moritz Eggert en Sonsoles Alonso spelen piano, Marco Ciciliani doet de live elektronica. Deze opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit was het Requiem van Orlando di Lasso, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Jo Spork is een meester in de weloverwogen, subtiele klankpareltjes. Compositorische schoonheid op de vierkante millimeter. Capella Amsterdam brengt de wereldpremière van Subtilo Sera. In dit opdrachtwerk voor 16 solostemmen gaat hij op zoek naar ruimtelijke klankverkenningen met van timbre veranderende geluidsbronnen. Luistert u naar de wereldpremière van Subtilo Sera.

Dit was de wereldpremière van Subtilo Sera van Joost Pork, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in de Hervormde Kerk, werd voor de concertzender opgenomen door Kees Sterrenburg. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Google of Stomp van Luc Houtkamp.

Dit was Guggeluts Stomp, een elektronisch werk van Luc Houtkamp, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze eerste concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2010, kunt u luisteren naar de wereldpremière van Traces, een requiem voor deze en gene, van André Arends. Verstrikt in je eigen geest, wanhopig op zoek naar betekenis. De dood van een naaste kan als een katalysator werken. In zijn nieuwe oratorium graaft André Arends diep naar de essentie van het leven. In grootschalige muziekwerken als Voices en Nightwalking roerde Arends al prangende levenskwesties aan. In zijn requiem komt een man net terug van de begrafenis van zijn vader en ziet zichzelf geconfronteerd met existentiële vragen. Er volgt een zoektocht in zijn eigen herinneringen. Luistert u naar Traces, Requiem voor deze en gene, van André Arends, uitgevoerd door een instrumentaal ensemble en het Rotterdams Jongenskoor onder leiding van Ulrich Peul. De solist is tenor Jeroen de Vaal.

Dat was het Circadian Surveillance van Yanis Kyriakides, uitgevoerd door de Electronic Hammer, bestaande uit Diego Espinoza's slagwerk en Henry Vega en Juan Parra met live elektronica. De Electronic Hammer is een explosief trio dat het improviseren, compositie en inventief musiceren hoog in het vaandel heeft. We gaan verder met The Ultimate Angels van Henry Vega. En tenslotte hoort u de klassieke Six Japanese Gardens uit 1993 van de Finse componist Kaija Saariaho.

Dat was aan het slot van het concert van The Electronic Hammer, Six Japanese Gardens van Kaja Sarriaho. Het concert werd voor de concertzender opgenomen door Fred Momotenko. Nieuw tijdens het November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkade Fabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar TWTTR van Evelien van den Broek.

Thank you.

Dat was TWTTR, een elektronisch werk van Evelien van den Broek. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cinéac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze eerste concertzender. Dat was TWTTR, een elektronisch werk van Evelien van den Broek. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cinéac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze eerste concertzender live-uitzending met opname.

Laars van Vocaal Lab Nederland en de componisten Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos op Live Electronica. Zoals gezegd, u hoort de wereldpremière van Fox.

Julius neben Benz im Gestein.

Тільки сильнічних псих, тільки сильнічних.

jetzt nicht den Wenz, ich verstehe, weil ich du Regie.

0: Maar super verbinden met
1: jouw vrienden.
0: Ja, Amerikaanse verbinden met Indianen.
1: Ja.

Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Fox van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. Uitgevoerd door de componisten en twee solisten van Vocaal Lab Nederland. De opnamen werden op 13 november in de Hervormde Kerk in Den Bosch gemaakt voor de concertzender door Kay Sterrenburg. Volgende maand gaat de concertzender live gewoon verder met live opnames van November Muse editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van Slagwerk Den Haag. En wederom Vocaal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam. Met het programma Concertzender Live. De derde van 12 maandelijkse programma's met live-opnames. Gemaakt tijdens het festival November Music 2010. Dat vond dit jaar plaats van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden al vanaf december vorig jaar tot en met november van dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. En we beginnen vandaag met een compilatie van de 3 concerten die de talentvolle Taiwanese slagwerkster Yi Ping Yang gaf op zondag 14 november in de Picozaal van de Verkadefabriek. We beginnen met Linde voor vibrafoon en tape van de Argentijnse componist Daniel Alejandro Almada.

Dat was Linde van Daniel Alejandro Almada, uitgevoerd door Yiping Yang. Yiping Yang vervolgde haar concert met twee werken van de in Duitsland wonende slagwerkvirtuoos en componist Nebojša Jovan Živković. U hoort achtereenvolgens Pezzo da Concerto numero uno voor solo snare drum uit 1987 en To the God of Rhythms voor djembe en stem uit 1994. Hier is weer de winnares van de Tromp Percussion 2006, Yiping Yang.

U hoorde To the God of Rhythms en daarvoor Pezzo da Concerto, werk van Nebojsa Jovanzivkovic, uitgevoerd door de slagwerkster uit Taiwan, Yiping Yang. Tijdens alle drie de concerten speelde Yiping Yang het werk All Facing Upwards van een van de twee centrale festivalcomponisten, Piet-Jan van Rossum. Hij componeerde dit werk voor snare drum, glockenspiel en stem in opdracht van de Tromp Biennale 2010. Een week later zouden alle halve finalisten van dit concours dit werk in Eindhoven verplicht uitvoeren. Nu hoort u de wereldpremière van All Facing Upwards door Yiping Yang.

Dat was de wereldpremière van All Facing Upwards van Piet-Jan van Rossum. We luisteren in Concertzender Live naar de derde aflevering van een 12-delige serie met opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. We besluiten dit concert van Yiping Yang met twee heel verschillende werken. Eerst hoort u Le Train van Dante Agostini voor snare drum en video, gevolgd door een deel van de oersonate van Kurt Schwitters uit 1931 voor stem.

0: Zé, Pakief! Gwieje! Die trbiba, die trbiba, funspa, trbiba, funspaba, biba, funspaba, te, ba, funspaba, te, ze, funspaba, te, ze, funspaba, te, ze, Pakief! Gwieje! Dit is een, limon, want je hebt tutio.
1: Linka!
0: Rik de bibings, ke ermu. Zu ent, zin voor ent, ke ermu. Rakt bibi.
1: Rum, tiu tiu tu.
0: Zu ent, zu se ermu. Zu ent, zu se ermu. Rakt bibi. Rakt bizi. Fems, ba, ba, te, ze, Un city bitty fems. Rakete, Bi, ba. Fa. Funspa, baru, funspava, barute, funspava te, baruteze, funspava teze, baruteze u, funspava teze u, baruteze upa, funspava teze upa, baruteze upa, funspava teze upa, baruteze upa, funspava teze upa, kvi. Rocketed, B, ba. Fun, baba. Funspa, baru, funspavo, barute. Fence poverty, barbateze, fence poverteze, barbateze oo, firm father deze oo, barbateze upa, firm father deze upa, barbateze upaga, firm father deze upaga, parvateze upaki, firm father upaki, farvese upati, kvi.
2: Rum, tiu, tiu, tiu, rum.

Dat was het einde van het concert van slagwerkster Yiping Yang, met een wel erg opmerkelijke versie van de oersonate van Kurt Schwitters. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal telkens ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Consequence van Wouter Snoei, de stereoversie van een 8-sporen tape uit 1996.

Ah!

Rising 10 movements. It was 10 slow.

Dat was tot slot van deze derde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, de Nederlandse première van Balthazar van Claudio Baroni, uitgevoerd door het Vocaallab Nederland, Slagwerk Den Haag en verteller Dawn Maasten. De opnames van allebei de concerten werden op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 21 maart, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music 2010. Dan kunt u onder andere luisteren naar Ensemble Klang en muziek van Jonathan Harvey door pianist Ralf van Raat.

Vanuit onze studio in het Muziek Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de vierde van 18 programma's met live-opnames die wij maakten tijdens het festival November Music 2010, dat dit jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. Vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar zenden we ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat pianist Ralf van Raat op donderdag 11 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden alleen pianowerken van de Amerikaanse componist Jonathan Harvey. Het concert werd zelfs afgesloten met een première, Run Before Lightning, voor fluit en piano. We beginnen met Four Images After Yeats uit 1969. In de eerste drie delen wordt de schoonheid van Yeats' gedichten kort gereflecteerd. Het lange, complexe laatste deel, Purgatory, behandelt Yeats' ideeën over leven en dood aan de hand van muziekcitaten van Bach, Mozart, Liszt, Schumann en Schoenberg. Luister naar Ralf van Raat met Four Images After Yeats.

een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze vierde concertzender live-uitzending, met opnames van het festival November Music Editie 2010, kunt u luisteren naar het concert dat Ensemble Klang op 13 november gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Op het programma stonden drie werken. Twee premières van respectievelijk Matt Wright en Frank Nuyts en een werk van een van de twee festivalcomponisten, Peter Adriaens. We beginnen met Totem voor Den Haag van de Engelse componist Matt Wright. U hoort Ensemble Klang, dat bestaat uit Erik-Jan de Wit en Heiko Geerts saxofoons, Saskia Langehorn piano, Joey Marijs slagwerk, Piet Harden gitaar en Tom Gelissen elektronica. Dit is Totem voor Den Haag.

Dit waren achtereenvolgens Whisper en Machine of Moisture, elektronische werken van het duo Rob van Rijswijk, Jeroen Strijbels en Henry Vega. En dit waren twee elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore.

Totem voor Den Haag van Matt Wright werd uitgevoerd door Ensemble Klang. U luistert naar een concert van Ensemble Klang tijdens het festival November Music 2010. We gaan verder met de volgende wereldpremière. U hoort Sasha van de Belgische componist Frank Nuyts. Volgens de eigen woorden van Nuyts is Sasha een onderzoek naar het sensuele en het emotionele in de kunst binnen het paradigma van het 20e eeuwse modernisme. Ik zou zeggen, luistert u naar Sasha door Ensemble Klang.

0: Dankjewel.
1: Dankjewel, tot ziens. Tom Pintus en Kruis.
2: Anneke van Giersbergen.
0: Ja.
1: En de duivel.

Het afgelopen uur heeft u geluisterd naar een concert van Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in W2 in Den Bosch. En dit gebeurde in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens en de playlist verwijs ik u naar onze website www.concertzender.nl. We hebben nog een paar minuten over en Tom Pintens, die u net hoorde, samen met Anneke van Giersbergen, beschikt over een bijzonder talent en speelde in een uitzonderlijk gezelschap, kunnen we nu nog even kort laten horen in het nummer 50 Years in Dope Chittery van Zita Swoon.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Vergeet niet om vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman.

U luistert naar de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. Dit is Concertzender Live. Nummer 6 van 12 uitzendingen met live opname van zo'n beetje alle concerten die tijdens het festival November Music 2010 plaatsvonden. Op 13 november 2010 trad The Indian Core op in het concert No India in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. De bekende Noorse moderne jazzformatie The Core creëert samen met twee bekende Indiase muzici een knappe fusie van wereldse klanken en bezwerende improvisatie à la John Coltrane. The Core is op dit moment een van de bekendste nieuwe jazzbands in Noorwegen. Ze zijn geïnspireerd door saxofonisten zoals John Coltrane, Faroah Sanders, Archie Shepp. Ook het Scandinavian Quartet uit de 70e jaren van pianist Keith Jarrett, waarin ook de Noorse saxofonist Jan Kabarek meespeelt, is een bron van inspiratie geweest. Aangevuurd door saxofonist Johan Kulhamma en een gedreven ritmesectie weet The Core werelden te verenigen. De samenwerking met de Indiase muzikanten is gegroeid uit een concerttour van The Core in 2008 in India, Pakistan en Bangladesh. Zij vonden daar hun Indiase muzikale soulmates in de Indiase muzici Fateh Ali en Prasenjit Mitra. In dit concert hoort u de vier jazzmuzikanten uit Core. Jonas Kulhamma op saxofoon, Erlend Slettewol op piano, Steiner Raknes op contrabas en Espen Aalberg drums. En zij worden muzikaal bijgestaan door Fateh Ali op sitar en Prasenjit Mitra op tabla. De stem van de Noorse zangeres is Kirsti Ukke.

Vanuit onze studio in het Muziek Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de 7e van 18 programma's met live opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. Dat van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert van het ensemble MAE. En ze deden dat samen met Scanner op 12 november in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Onder de titel Nocturnal vindt het eerste concert plaats van een serie melodramatische programma's. Het eerste werkwoordprogramma is speciaal voor deze serie gemaakt. Een veelomvattend reisverslag wordt gecomponeerd door Piet-Jan van Rossum. Een groot werk als een Oosterse pentekening. Lange lijnen, veel ruimte. Hij beschouwt And Somewhere in Between als een zeer persoonlijk werk waarin hij een nieuwe muzikale richting inslaat. Luistert u naar de wereldpremière van Somewhere in Between van Piet-Jan van Rossum. Het wordt uitgevoerd door Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. De stem is van vocaal lab soliste Jennifer van der Hart.

0: Ik sta niet op, maar zet de tv die naast me staat aan.
1: I turn on the TV, but...
0: Ik kijk niet. Maar luister.
1: But I don't look at it, I just listen.
0: Dan stap ik uit. Ik loop de trap af naar de keuken. Dan stap ik uit.

0: Ik zet mijn mobiele telefoon af en leg hem in een laadje van de keukentafel.
1: Voorlopig zal ik hem daar laten.
0: Ik zeg de katten gedag.

0: Ik stap naar buiten, neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt. Ik stap nogmaals naar buiten en neem het rode pad recht achter mijn huis dat door de polders loopt. Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels. Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
1: Ik ga het rode pad op.
2: Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels.
0: Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
2: Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
3: Salgo de la casa. Tomo un pequeño caminito rojo que atraviesa los polders. Salgo.

Dit was Somewhere in Between van Piet-Jan van Rossum. Het werd uitgevoerd door Jennifer van der Hart en Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. Het tweede deel van dit concert bestond uit een samenwerking tussen Ensemble MAE en de Engelse klankkunstenaar Scanner, oftewel Robin Rimbaud. Ook dit door Scanner gecomponeerde werk, Nocturnal, beleeft zijn wereldpremière. In dit stuk voor ensemble en live elektronica en projectie begeleiden onstoffelijke stemmen de toehoorders door de nacht. In de compositie spelen nostalgie en herinnering een grote rol, met name hoe die de werkelijkheid en de verbeelding veranderen. Luister naar Nocturnal van Scanner, die zelf de live elektronica verzorgt. Dit is Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers.

Dit was tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2010, de elektronische compositie Projection van Kees Tazelaar. Dit programma werd samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op 16 mei, gaan wij verder met live-opnames van November Music Editie 2010 en u kunt dan onder andere luisteren naar FC Jongbloed en de Composers Club. Vergeet ook niet naar onze jazz- en wereldmuziek-uitzendingen te luisteren. Ook daar worden opnames van November Music uitgezonden.

van 18 programma's met live-opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2010, dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live-opnames van dit festival uit. Twee concerten horen wat ons betreft bij de Jazzthuis. En daarvan hoort u vandaag de eerste met een concert van pianist Wayne Horvitz en trompetist Erik Vloeimans. Volgende maand volgt een groot deel van het concert van Jeroen van Vliet, Erwin Van en Jacob Bro. Maar nu het concert dat op 11 november plaatsvond in de uitverkochte grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. U hoort om te beginnen Waltz from the Oven, een compositie van Wayne Horvitz. En dit zijn Wayne Horvitz en Erik Vloeimans.

Dit was Waltz from the Oven door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. Toen Erik Vloeimans voor het festival November Music 2010 een carte blanche werd aangeboden, hoefde hij niet lang na te denken. Een duet met de Amerikaanse toetsenist en componist Wayne Horvitz was een lang gekoesterde wens. Speciaal voor het festival staken deze twee muzikale grensgangers voor het eerst de koppen bij elkaar, hetgeen onder andere resulteerde in de volgende twee stukken. Guano van Erik Vloeimans en Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied.

Dit was Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied door Erik Vloeimans trompet en Wayne Horvitz piano. Wayne Horvitz is een zeer geliefd toetsenist binnen de New Yorkse improvisatiescene en bekend van bands als Zoni Mesh en John Zorn's legendarische avant-jazzgezelschap Naked City. We gaan nu luisteren naar twee composities van Wayne Horvitz. U hoort achtereenvolgens Love, Love, Love en Dizengoff's Fireflies. Live op het festival November Music 2010 zijn dit Erik Vloeimans en Wayne Horvitz.

Dit waren Love, Love, Love en This Angus Fireflight van Wayne Horvitz door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. We besluiten dit concert met nogmaals een blok van twee stukken. U hoort eerst Rosemary's Baby van Krzysztof Komeda, gevolgd door In One Time and Another van Horvitz.

U heeft geluisterd naar Matthew Herbert en Starvinsky Orchestra, een opname die we maakten tijdens het festival November Music. Dit programma werd samengesteld.

0: Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender en dit is Concertzender Live. Vandaag het tweede deel van een concert dat wij opnamen tijdens het festival November Music. Matthew Herbert Feat en het Stravinsky Orchestra en Zwerm. Vandaag dus deel 2. Het is een opname die we maakten in de Verkadefabriek.
1: Het is een mooi moment om even net aan u voor te stellen, dames en heren, voor het laatste stuk van spelen. Het laatste stuk, daar zijn de laatste dingen nog niet over gezegd. Over de bezetting daarentegen ook niet. Dus, dames en heren, het vorige stuk was de bariton saxofoon solo, zowel jubelend hoog als brommend laag. Stephen Shorn. Zoals u allemaal in het Brabants Dagblad heeft kunnen lezen, dames en heren, was Erik Vloeimans helaas verhinderd vanavond. Dus hebben ze broer, dames en heren, op trompet Erik Vloeimans. Hij speelde al een solo in een paar stukken geleden uit Denemarken. Hij woont in Kopenhagen en speelt de incourante C-Melody saxofoon. Dames en heren, Søren Sikkumfeldt.

0: Dat kan allemaal wel zo zijn, dames en heren, maar het grootste wonder der recreatie staat naast hem. 3 weken geleden waren zij nog om de wolk van een kind. 2-3 dagen geleden was ze nog jarig. Dames en heren, hier staat ze gewoon prachtig op boot te spelen. Dank u wel, Chris. Irma Kort. En een jongen van 3 in het lichaam van een man van 43, dames en heren. Dat leg ik je later nog een keer uit in het Engels. Dus dan heb ik natuurlijk een hele goede relatie. Ik zeg, ik herhaal, dames en heren, een kleuter in het lichaam van een oude man. Dames en heren, zonder dat ik wil beledigen, op klarinet, basklarinet en toys, Claudio Gunter. En daar wil ik graag mee aansluiten, dames en heren, dat aantal synthesizer strings die ik heb mogen uitschrijven, heb ik gedaan voor de fijnste strijkers uit mijn band, dames en heren. Op eerste viool, Vera van der Bie. Als ik het niet vergis, dames en heren, is hij een van de grote zonen van Den Bosch. Ik geloof dat zijn moeder hier aanwezig is. Dames en heren, onze filosoof op de viool. Herman van Haren. Origineel komt hij uit Oostenrijk, hij woonde lang in Duitsland, heeft in Nederland gestudeerd. Inmiddels is hij verhuisd naar New York, is een week teruggekomen om met ons te kunnen spelen, dames en heren, met de mooiste bril uit het ensemble. Ja, en adem, dames en heren, opgeoefend. En daar is die Benny van Boetzijd. En alles wat ik over hem heb gezegd is waar. En als ik het niet over hem had gezegd, had ik het wel gezegd uit het wonder van Boegem. Dames en heren, daar waar de cellisten geboren worden en opgroeien en blijven. Hij is inmiddels een eenzame reis door de wereld begonnen op zijn cello. Hij groeft als geen ander. Dames en heren, op de cello uit Bochum. Jurk Prima. En als hij niet een zoon van Tilburg, dan wel een zoon van Zierikzee, dan was hij zeker een zoon van Den Bosch geweest, ongetwijfeld, dames en heren. Uit jullie eigen Brabant, de steekpilaar van deze band op de bas, Erik van der Westen. Dames en heren, een jongen van 3 jaar in het lichaam van oude man, ik zeg het graag. We hebben een paar van die exemplaren in onze band. Maar verder is hij ook erg vriendelijk. En ja, we moeten een uur volmaken met hem. En in ieder geval, dames en heren, als ik dit lichaam niet had gehad, dan had ik niet met hem kunnen spelen. Maar ik ben blij dat hij nog steeds 3 jaar is. Dames en heren, uit Duitsland, Dirk Peter Kunsch. Maar niet nadat ik, dames en heren, nog 1 keer mijn geluk heb uitgesproken dat we met hem mogen spelen. I'd like to introduce you one more time to at least the person that joins us at the, on stage today. That made our music sound different. And my voice sounds rather beautiful.
1: Goedemiddag, graag.
0: We hebben een paar van die exemplaren van het geluk heb uitgesproken. Ja, het lichaam van de oude.
2: Dankjewel.
0: Ladies and gentlemen from the United Kingdom, the brain of a philosopher of 1,200 years old in the body of a young man. Ladies and gentlemen, thank you very much, and give a big hand for Matthew Herbert.

I'd just like to thank Martin for all his incredible work.

En dit is de andere stad. Met u hebben we Isa de Boer.

Yeah.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het concert dat Matthew Herbert samen met het Stravinsky Orchestra gaf op 11 november 2010. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in de Verkadefabriek in 's Hertogenbosch. En dit alles in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens verwijs ik u naar de website www.concertzender.nl. We gaan verder met het concert van Richard Barrett en Stefan Prins. Zij worden ondersteund door het blazerskwartet SICK en het gitaarkwartet Zwerm.

0: Dat was Bosch van Jorrit Tamminga. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze zevende Concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2010 met de Composers Club. Over enkele jaren krijgen steeds drie jonge componisten een opdracht voor het schrijven van een solocompositie. En elk werk wordt tweemaal uitgevoerd en tussendoor heeft muziekpubliciste Thea Derks een interview met de componist en de uitvoerende muzici. U hoort nu steeds het interview en de tweede uitvoering van het werk. En als eerste is aan de beurt Antal Spork met de compositie Pedal Play, uitgevoerd door harpist Anton Sie.
1: Dankjewel Anton Sie voor je mooie uitvoering. Antal Spork, kom jij naar voren? Wie van u dacht, god, er gaat af en toe even wat mis? Met dat gekletter van die snaren. U dacht, hij doet het even niet goed. Oké, okay, gaan we meteen aan Antal vragen. Was het expres of per ongeluk?
2: Ja, zeker. Dat is expres. Ja.
1: Hoe krijg je dat gekletter nou voor elkaar?
2: Harp heeft een mechaniek met twee punten waar dus snaren op ingekort kunnen worden. De snaar in zijn langste stand zou de toonladder van 6 groot geven. Je kan hem één keer inkorten, dan krijg je een halve toon hoger. Je kan hem nog een keer inkorten, dan krijg je nog een keer een halve toon hoger. Als je dat pedaal wat je daarvoor gebruikt, maar voor de helft intrapt, dan is dat mechaniek net niet tegen de snaar aan. En dan krijg je dat die snaar gaat uitslaan tegen het mechaniek en dus lawaai maakt.
1: En waarom gebruik je dat?
2: Dat is een effect wat je kan gebruiken om bijvoorbeeld op een climax moment in een stuk.
1: Nu heb je het stuk genoemd Pedal Play. Waarom?
2: Nou, de pedalen spelen sowieso bij de harp een belangrijke rol, maar in dit stuk zijn ze eigenlijk de basis voor de opzet van het stuk geweest. Ik heb namelijk als allereerste een pedaalschema ontworpen met wisselingen van de pedalen. Je hebt 7 pedalen bij de harp en ik heb een vast patroon gemaakt waarin die steeds gewisseld worden. En in dit patroon wat ik heb gemaakt, dat is namelijk, je hebt 3 pedalen links, 4 pedalen rechts. Door steeds links en rechts om en om 1 pedaal, 1 stand te verplaatsen. En ze gaan trouwens in allebei de andere richting. De ene gaat omlaag en de andere gaat omhoog. Krijg je dus een cyclus. Omdat hij dus links 3 en rechts 4 pedalen heeft, komt er steeds een andere pedaalvolgorde uit. En na 73 wisselingen kom je weer uit bij de beginstand.
1: Nu heb jij dit stuk geschreven voor harp. Sorry. Was dat jouw eigen keuze of was dat een verzoek van November Music?
2: Dat was mijn eigen keuze. Het mocht alleen geen piano zijn. Ik denk dat dat met ruimte te maken heeft, dat een vleugel hier moeilijk te plaatsen is. Dat weet ik niet precies. In ieder geval, de vraag was om een solo stuk te schrijven. Voor maakt niet uit als het maar geen piano is. Een solo stuk schrijven vind ik persoonlijk best moeilijk. Want één instrument is maar één instrument.
1: Een harp heeft veel mogelijkheden.
2: Elk instrument heeft natuurlijk veel mogelijkheden. Maar voor een componist is een solo stuk heel confronterend.
1: Oh, waarom?
2: Omdat je dan... je hebt bijvoorbeeld qua klankkleuren heb je natuurlijk veel minder mogelijkheden dan wanneer je een combinatie aan instrumenten hebt. Dus je bent, ondanks dat natuurlijk elk instrument veel mogelijkheden heeft, dat is logisch. Anders zou het geen instrument zijn. Maar ben je toch relatief beperkt. Dus je bent heel erg aangewezen op de kern van je schrijfstijl.
1: Nu zei jij ooit, hoorde ik van Bert Palings, die nu hier niet aanwezig is, de organisator van dit festival, dat jij gezegd zou hebben, na 1945 is er nooit een goed stuk geschreven. Heb jij vandaag zelf een goed stuk geschreven?
2: Daar laat ik mij niet over uit. Dat is niet aan mij om dat te beoordelen sowieso, maar van de andere kant ben ik niet zo erg snel tevreden over iets wat ik zelf doe. Dus ja, dat weet ik niet.
1: En waar sloeg het op dat na 1945 geen goed stuk meer is geschreven?
2: Ik weet niet of ik dat heb gezegd hoor. Maar, want dat vind ik namelijk ook niet hoor. Want er zijn een heleboel stukken die mij heel dierbaar zijn na die tijd. Maar de kern van het verhaal is een beetje dat ik ook pianist ben. En dat ik als uitvoerend muzikus tijdens mijn studietijd me veel toch wel heb toegelegd. In ieder geval ten opzichte van andere pianostudenten heb ik me relatief veel bezig gehouden met nieuwe repertoire. Maar dat de belangstelling bij mij daarvoor erg is afgenomen. Dat ik te veel onzin ertussen vind. En geen zin meer heb om dat allemaal in te gaan studeren.
1: En de onzin zit hem waarin?
2: In het speelplezier wat ik eraan beleef. En de praktische uitvoerbaarheid op een podium. Als ik een stuk op een podium moet presenteren, merk ik dat het prettiger is om een stuk van Brahms te spelen dan om heel veel moderne stukken te spelen. Die zijn vaak minder handig, vaak zelfs onhandig. Je hebt tegenwoordig te veel componisten, vind ik, die geen instrument spelen. En vaak nadrukkelijk onhandige muziek schrijven. En zich eigenlijk niet realiseren wat de consequentie daarvan is voor degene die het moet uitvoeren.
1: Denk je, je zegt nadrukkelijk onhandige muziek schrijven, denk je dat ze het expres doen?
2: Ik denk dat ze het niet weten vaak. En dat is een probleem voor de uitvoerder. En omdat ik dat zelf dus heb gemerkt, dat ik er gewoon last van heb op het moment dat je een stuk moet uitvoeren wat, nou ja, niet handig is, wat niet prettig speelt, waar je je nooit echt in thuis voelt. Dan, ja, dat wil ik dus ook liever een ander niet proberen niet aan te doen in ieder geval.
1: Nu ben je dus inderdaad zelf pianist, maar ook dirigent. Je bent componist. In hoeverre beïnvloeden die uitvoerderskanten jouw eigen componeren?
2: Ik denk wel veel. Ja, dat, net om de reden die ik net zeg. Ik ben heel erg wel altijd bezig met hoe werkt het op een podium? Hoe is het voor een speler om dat te moeten doen? Kan dat? Is het handig? Kan hij zich prettig voelen met dit stuk? Dus ik probeer daar wel aan te denken. Ik denk wel dat zeker invloed heeft, ja.
1: Heb je ook met Anton samengewerkt? Oh, misschien moet ik het Anton even vragen. Heeft hij aan jou dingen gevraagd?
3: Ja, zeker. Hij heeft, we hebben eerst een sessie gehad waarbij hij alle mogelijkheden van de harp heeft onderzocht. En dat was wel heel leuk. Maar toen kwam hij met een schets aanzetten.
1: Onmogelijke dingen. Onhandige dingen.
3: Onhandige dingen, ja. Tenminste, ja, bijvoorbeeld, ja, hij wilde op een gegeven moment 2 strijkstokken in de weer. Maar gelukkig vond hij de klank te zacht, dus dat heeft hij...
1: Jij deed expres heel zachtjes strijken.
3: Nee, ik deed niet expres, maar dat heeft hij bijvoorbeeld uitgeschat.
1: En als we het even aanhaken bij wat Anton zegt, hij als pianist merkt of ook als dirigent dat stukken eigenlijk niet zo goed zijn geschreven voor het instrument. Wat doen componisten bij de harp vaak fout?
3: De pedalen, dat is dus een lastige issue. Vaak is het heel pianistisch, dus dan schrijft ze bijvoorbeeld 10 klanken, terwijl we met maar 8 vingers spelen. Of afstanden die onmogelijk zijn.
1: Te groot zijn.
3: Ja, precies. Ja.
1: En 1 laatste vraag nog aan jou. Jij bent de zoon van een componist en van 2 pianisten. Componist zit ook hier, Joost Spork, ook hier op het festival uitgevoerd. Is dat nou een voor- of een nadeel? Oh ja, nu moeten we even weg.
2: Ja, dat is een vraag die ik mezelf al vaak heb gesteld. Ik denk het grote voordeel is dat ik vanaf mijn geboorte al heel veel bagage heb meegekregen. Heel veel heb meegemaakt, stukken van mijn vader heb gehoord toen ik al heel klein was. Ik weet niet of er een nadeel is, maar...
1: Misschien kijkt hij altijd met je mee, zegt hij, nou die noot klopt helemaal niet, vind ik niks aan.
2: Nee, daar ben ik denk ik ook te eigenwijs voor, maar... Dat doen we eigenlijk al lang niet meer, dat we met elkaars muziek bemoeien, nee.
1: Oké, dankjewel Anton Spork. We gaan opnieuw luisteren naar Pedalplay van Anton Spork, gespeeld door Anton Sie.

0: Dat was Pedal Play van Antal Spork door Anton C. op harp. En we gaan verder met Stefan Prins. Van hem klinkt het werk Ensuite, uitgevoerd door Pieter Martijnsens op cello.
1: Dankjewel Pieter Martijnsens. Jij moet even nu chillen, want het was een zwaar stuk. Dat heeft u vast ook wel gezien. Stefan Prins, als enige heb jij vandaag geen nieuw werk geproduceerd. Hoe komt dat?
2: Eigenlijk heel onschuldig. Op het moment dat November Music mij vroeg om dit concert, om een stuk te schrijven voor dit concert, kon ik eigenlijk niet meer. Mijn agenda zat vol. Dus dat is de enige reden.
1: Je hebt het stuk gekozen wat je al had liggen. In 2008, meen ik, geschreven.
2: Ja.
1: Je hebt wel dit jaar nog dingen aan veranderd. Wat?
2: Wat precies is moeilijk te zeggen.
1: Of waarom dan?
2: Het duurde er niet naast. Het stuk was eigenlijk geschreven voor een cellist, Jean-Guy Henquera, die het heeft uitgevoerd in België in 2008 in het kader van een Bach-suites marathon. Dus hij heeft alle Bach-suites gespeeld en had gevraagd aan twee Vlaamse componisten ook om een stuk te schrijven dat daar in dat concert ook gespeeld zou worden. Dus ja, als componist is dat natuurlijk een zeer... Dat is een moeilijke vraag natuurlijk om een stuk te schrijven dat naast de onsterfelijke suites van Bach gespeeld zal worden. Wat doe je daarmee? Ik heb daar zelf... Maar dat is misschien een antwoord op een andere vraag die je misschien straks gaat stellen. Maar ik heb daar dus...
1: Bepaal ik zelf wel.
2: Oké. Wacht, ik zal teruggaan naar je eerste vraag misschien. Hè? wat heb ik precies veranderd? Ja, dus nadat Jean-Guy Henquera het stuk heeft gespeeld... heb ik met Pieter aan een stuk opnieuw gewerkt. Pieter was eigenlijk ook, hoewel Jean-Guy Henquera dat stuk fantastisch gespeeld heeft, was Pieter wel de eerste cellist die echt gespeeld heeft dat op de partituur stond. Of toch grotendeels. En goed, dat gaf mij de gelegenheid natuurlijk om te oordelen of dat het stuk werkte zoals het geschreven was. En er waren een aantal dingen die beter werkten dan ik had voorzien, of die minder goed werkten dan ik had voorzien. En dus heb ik die stukken wat aangepast.
1: En toen je het schreef op verzoek van Jean-Guy en Keras, had je toen al contact ook met Keras over de mogelijkheden? Of werkte je altijd al liever met Pieter, omdat jullie zitten samen ook in het Nadar-ensemble?
2: Nee, op dat moment had ik eigenlijk met geen van beiden contact over dit stuk althans. Maar wat ik meestal doe als ik schrijf voor een bepaald instrument, is daar mijn vriendin van maken eigenlijk op dat moment. Ik neem die onder andere mee naar bed.
1: De cello?
2: Nee, letterlijk. Ik bedoel, ik maak mijn... dat is een instrument waar ik op dat moment heel fysiek een band mee creëer, omdat ik wil weten hoe ik met dat instrument kan omspringen.
1: Ga je het ook zelf proberen te bespelen?
2: Absoluut. Dat is wat ik bedoel. Echt heel fysiek. Voor mij is het heel belangrijk dat ik dan echt met dat instrument een band ontwikkel. En vaak is dan het feit gewoon dat ik zelf met dat instrument, dat ik dat nooit gestudeerd heb, ervaar ik dat als een voordeel, omdat ik dan dat instrument bij wijze van spreken met maagdelijke ogen kan bekijken en betasten, zien wat hij ermee kan doen.
1: En nog even terug naar Bach, hè, want dat is natuurlijk meteen waar je aan denkt bij een solo-cello-stuk. Zit er voor jou überhaupt Bach in?
2: Nee, helemaal niet. Ja goed, wat doe je als hedendaagse componist wanneer dat gevraagd wordt om een stuk te schrijven dat naast Bach moet staan? Eén optie zou zijn Bach citeren. Dat was voor mij geen optie. Andere optie zou zijn om je misschien te proberen af te zetten tegen wat dat er aan de suites van Bach zo typisch is, namelijk die horizontale polyfonie. Een andere optie, en dat is uiteindelijk de optie geweest waar ik zelf voor gekozen heb, zou zijn om de ideeën achter die horizontale polyfonie die Bach had te vertalen naar de dag van vandaag en te proberen op die manier een stuk te schrijven dat duidelijk zijn wortels heeft in de wereld van vandaag, maar misschien op een of andere manier wel gebruik maakt van het verleden van Bach, daarop reflecteert of dat probeert te incorporeren.
1: En als je het hebt over horizontale polyfonie, ik weet niet of iedereen roept, yes, ik snap precies wat het is. Wat is dat?
2: Wel, polyfonie, dus een van de typische verworvenheden van de barokmuziek eigenlijk, is een manier van muziek schrijven waarbij verschillende stemmen boven elkaar geplaatst worden en eigenlijk een onafhankelijk leven hebben. Dus je zou bij wijze van spreken kunnen een compositie van Bach strippen en elke stem afzonderlijk daarvan beluisteren en dat blijft een interessant muzikaal gegeven. Die muziek is ook zo opgebouwd. Wat ik heb geprobeerd met dit stuk is die polyfonie, dat is een melodische polyfonie. Ja, in de tijd van Bach werd het muzikaal medium dat gebruikt werd, was de melodie en harmonie uiteraard. Wat ik geprobeerd heb is dus die vertaling te maken van die polyfonie gebaseerd op melodie naar een soort polyfonie gebaseerd op een fysiek handelen. In dit geval dus van de cellist. En heb ik een soort polyfonie proberen te gebruiken waarbij dat in plaats van verschillende stemmen de cellist verschillende speeltechnieken heeft. Dus je kan een soort mapping maken, bij wijze van spreken. En ja, dat is een beetje de achtergrond van dit stuk. Ja.
1: Nu heb je ook een gedeelte, als je dan je ogen dicht hebt, lijkt het net alsof er een soort, alsof jij met een soort bromtol of zo op die snaren zit. Wat doe je daar precies?
3: Dat is de doosnaar van de cello, die is in scordatura gestemd. Dus die is een octaaf naar omlaag gestemd, waardoor het die niet de normale do klinkt, maar die klinkt dan zo. En als je die dan op, als je daar hard op gaat strijken en je gebruikt je vinger om de snaar te trekken, dan gaat de snaar zelf tegen de toets kletteren. Dat is dan eigenlijk dat geluid dat je krijgt. Voilà. Dat is het middenstuk, als je die lage do hoort, dat is wat ik dus eigenlijk van techniek toepas.
1: Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de kletterende snaar van Antal, hè? Want dat is ook door dat je half het pedaal indrukt, doe jij nu ook iets half eigenlijk, hè?
3: Ja, ik denk dat, maar dat de context is hier natuurlijk is compleet anders. Hij spreekt over een toewerking naar een climax van een stuk om dat te gebruiken, terwijl dat in dit stuk, je spreekt over effecten, terwijl ik persoonlijk meer denk in termen van klankkleuren. Dus dat is gewoon één mogelijke klankkleur om een compositie mee te maken.
1: Nog één laatste vraag. Wat is voor jou persoonlijk een goede compositie?
2: Goed.
1: 3 uur later. Okay, ik snap het.
2: Nee, als ik daar heel kort over moet zijn, dan is dat een compositie die, als hij gespeeld is, je als luisteraar het gevoel geeft dat je iets hebt meegemaakt. Dat iets kan zijn ergernis, dat kan net zo goed. Je kan daar opgewonden van raken. Je kan daar. Mijn moeder heeft mij al meerdere malen bijna. Of is mij al meerdere malen bijna in het haar gevlogen na concerten, omdat ze zeer. Mijn moeder is veel visueler ingesteld, bijvoorbeeld. En dan spreekt ze over dat ze allerlei oorlogen en apocalypsen ziet en zo. Ik vind dat eigenlijk fantastisch, want ja, dat zijn misschien niet per se de gevoelens die zij op dat moment wil hebben. Maar het zijn wel gevoelens en je hebt wel het gevoel dat je iets hebt meegemaakt. En voor mij is kunst. Ik vind het heel belangrijk dat een kunstenaar bij een spectator, een luisteraar of iemand die voor een schilderij staat of wat dan ook, iets losmaakt wat dat hij in het dagelijkse leven misschien niet ervaart. En dus dat vind ik essentieel.
1: Oké, dankjewel Stefan Prins. We gaan nog één keer luisteren naar Pieter Martijnsens in En Suite van Stefan Prins.

Dit is de Concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met het programma Concertzender Live. De komende 2 uur besteden we aan het 13e van 18 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar dus van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In een nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, maar daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden van december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag beginnen we met het spektakelstuk Interzone uit 2004 van de Duitse componist Enno Poppe. De centrale rol in dit monumentale werk voor stem, kamerensemble, vocalisten en video was weggelegd voor bariton Omar Ebrahim en de vocale acrobatiek van de vocaalsoliste Stuttgart. In combinatie met ensemble Mosaïque en de filmbeelden van Anne Quirijnen werd het publiek op overrompelende wijze meegesleept naar een brave new world. Luistert u de komende 80 minuten naar de Nederlandse première van Interzone van Enno Poppe, die trouwens het werk ook dirigeert.

Pepper.

Tell me again.